0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt en al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer file door de werkzaamheden op de A44. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Oh.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp zet 18 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 al bijna een half uur vertraging. En een kwartier op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden nog steeds geen treinen door een stroomstoring. Dat duurt tot donderdagavond en rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de 8e finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
1: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam alweer een uur vertraging tussen Ypenburg en Hoogmade, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44, maar ook door een ongeluk. Daarom is de vertraging nu extra groot. Op de N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Berkel en Rode Reis en Bleiswijk, 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 445 Leiden-Nieuwe Wetering, 5 minuten vertraging bij de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: agenda.
1: Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl. Zwemvierdaagse bij de FUT, van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetse. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de dienst toeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichting Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ieperburg en Zoetewoudendorp in 12 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout is nu een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en knooppunt Gouwen 7 kilometer file. Utrecht richting Den Haag op de A12 5 kilometer file bij knooppunt Prins Klausplein door een auto met pech 10 minuten extra. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen 9 kilometer file, 20 minuten vertraging tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden bussen in plaats van treinen. Dat duurt waarschijnlijk tot donderdagavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelevarensveen staat 20 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 drie kwartier vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 20 minuten vertraging. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer file. Een kwartier op de A12 naar Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Door een kapotte auto 8 kilometer file. Er staat door een kapotte auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En de vertraging daar is 20 minuten. Veel vertraging ook bij de aansluiting met de A4 op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Zoetermeer Buitenweg en de A4 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
12: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
13: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Oranje geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Zwemvierdaagse bij de FUT, van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 8.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetsen. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de dienst toeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichting Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp staat 12 kilometer file door werkzaamheden op de A27, 3 kwartier vertraging. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Nieuw-Vennep 12 kilometer. Een kwartier ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld 4 kilometer. Een half uur vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen 9 kilometer file. 20 minuten op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Stompwijk en Zoeterwoude-Dorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren. Uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli

0: Je luistert naar PRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
2: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
3: Ah, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
1: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer file. Een uur vertraging door werkzaamheden op de A44. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Malieveld 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein. De vertraging is 40 minuten, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
15: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
17: Altijd

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetse. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de diensttoeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag, te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichter Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een kapotte auto tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En ook dicht is de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 10 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam 4 kilometer file bij Knoopert-Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Knoopert-Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren. Uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Vandaag met Marja Roetsen. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de diensttoeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap, de Stichting Rijnlanden, zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Leidschendam en Zoetewoude Rijndijk. De vertraging is een kwartier. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 minuten vertraging en 5 kilometer file. N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer file. Door een ongeluk is de weg dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ooga, chaka, ooga, ooga, ooga, chaka, ooga, ooga, ooga.

0: regioagenda.
1: Zwem Vierdaagse bij de VUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de VUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 5 minuten vertraging bij Hoogmade. N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: De regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein-Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Zwemvierdaagse bij de FUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetse. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de dienst toeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap, de Stichting Rijnlanden, zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 3 kilometer file bij de Van Brienenoordbrug. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de brug 3 kilometer. En de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht tussen Alfred Abbenes en de A44 door een ongeluk. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring en rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BRZ.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren. Uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. De N207 Hillegom Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij de A44 door een ongeluk. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Zwemvierdaagse bij de FUT, van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief, van 29 juni tot 3 juli.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetsen. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de dienst toeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichting Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207, de Hillegom richting Alphen aan de Rijn, is nog altijd dicht tussen Afrit Abbenes en de A44 door een ongeluk. Er staat 2 kilometer file op de N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Zoetermeer-Oost en Afrit Boskoop. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring en rijden wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl. Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren. Uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein-Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2:00.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat een file bij Moordrecht van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij Leimuiden door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Wel eens aan een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Zwem Vierdaagse bij de VUT. Van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee. Of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de VUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli. Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren. Uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetsen. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de dienst toeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichting Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Oranje geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Zwemvierdaagse bij de FUT, van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief, van 29 juni tot 3 juli.
2: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren. Uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetsen. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de dienst toeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichting Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Paar korte files in onze regio. 10 minuten vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht. En de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A44. Je zal daar moeten omrijden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is eventjes dicht. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden is na een ongeluk de weg dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: BR6. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl. Oranje Geluk, Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli, om 3 uur, verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetse. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de dienst toeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag, te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichting Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op een paar plaatsen wat vertraging in het westen van het land. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Rijswijk. Vanaf knooppunt Ketelplein 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Op de A20 rijdt het langzaam vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. En de N207 is dicht vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn na een ongeluk bij Leimuiden. Je zal er moeten omrijden in de file die er zich heeft gevormd. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag is 12 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met 1 kwartier vertraging. Verderop richting Rotterdam op de A4 bij knooppunt Ketelplein. De kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Hofvliet doe je er ruim 20 minuten langer over. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland-Gouda. Daar 1 kwartier vertraging tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Op

0: regioagenda.
1: Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl. Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren. Uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeer ik een gratis op zondag bij Klein-Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetse. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de dienst toeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag, te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichting Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is weer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. 165 kilometer bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door weer 23 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De andere kant op dus. Bij Roelof Arendsveen rijdt het langzaam. Op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Nog eens een half uur vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. 20 kilometer file daar. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein. N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk een half uur tijdsverlies. Dan naar de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Die weg is dicht bij Leimuiden. Dat is na een ongeluk 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Oranje Geluk. Hollandse zomeravond. Op vrijdag 3 juli om 3 uur verandert goudasfalt in de gezelligste plek van Gouda. Met de beste Nederlandstalige artiesten, heerlijke drankjes en een flinke dosis zomerse gezelligheid. De grootste vrijdagmiddagborrel van de stad, maar dan in festivalvorm. Met onder andere Wolter Kroes, Amar, Kimberly Francis, Helemaal Top, DJ Jorday en meer. Voor meer informatie en kaartjes ga naar oranje-geluk.nl. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joe Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het westen van het land een drukke avondspits. 162 kilometer file bij elkaar. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Door 25 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. Richting Den Haag de andere kant op de A4. 10 kilometer file bij Roelof-Arendsveen met 1 kwartier op onthoud. En verder door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 29 kilometer file. File begint al bij Hoogmade. 40 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht, 9 kilometer file. A20 Gouda, Hoek van Holland, 1/2 uur tijdsverlies tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. N209 Rotterdam Hazerswoude, 10 minuten vertraging bij Blijswijk en 1 kwartiertje op de N209 de andere kant op vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Daar staat de file voor Bergsenhoek Noord en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetse. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de diensttoeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag, te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichting Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een drukke avondspits. 175 kilometer file op de teller. Files met de meeste vertraging. Die zien we op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp de kop van 21 kilometer file. Vanaf Delft duurde 40 minuten langer over. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 19 kilometer file vanaf Zoetewoude-Rijndijk. Een half uur vertraging. Half uur vertraging ook voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Woerden de kop van 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. 20 minuten vertraging op de A20. Dat is vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. De andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Drukke spits, 150 kilometer file altijd nog in onze regio. Zo rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp, de kop van 17 kilometer file. Half uur vertraging daar. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 ook dicht is in de richting van Amsterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen, een kwartiertje tijdsverlies. Half uur vertraging op de A4 naar het zuiden vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk 16 kilometer file vanaf Zoetewoudendorp rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 20 minuten extra ook op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De andere kant op is de vertraging 20 minuten op de A20 richting Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan naar de N209, Rotterdam-Hazerswoude bij Blijswijk een kwartiertje oponthoud. Kwartiertje vertraging op de N209 richting Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: regioagenda.
1: Het Louis Swing Orchestra brengt samen met zijn vocalisten een swingend muziekprogramma om op te dansen, naar te luisteren of bij weg te dromen. Geniet van een repertoire uit de 20er tot en met de 50er jaren, uitgevoerd door strijkers, blazers en een ritmesectie. Verwacht Amerikaanse swing, Franse chansons en Nederlandse en Duitse amusementsmuziek. Locatie: de muziektent in het Goudse Houtmansplantsoen. Fluwelensingel, Gouda. Parkeren kan gratis op zondag bij Klein-Amerika. Dus kom luisteren op 5 juli om 2 uur. Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij Theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar Theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roetse. Vanaf 1 juli is je huurprijs mogelijk anders. Veranderingen in je huurprijs hebben invloed op hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen. Ontvang jij huurtoeslag? Controleer dan of diensttoeslagen jouw juiste huurprijs heeft en pas het aan als het niet klopt. Dat kan met de app Toeslagen. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Toeslagen krijg je als voorschot. Dat betekent dat je alvast toeslag krijgt op basis van hoe jouw situatie er dit jaar naar verwachting uitziet. Je krijgt deze toeslag vooruit uitgekeerd, zodat je de toeslag kunt gebruiken om een deel van je rekeningen voor die maand te betalen. Na afloop van het jaar kijkt de dienst toeslagen hoe je situatie echt was en of je het juiste bedrag te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Vanaf vandaag om 7 uur stroomt er ook door de Oude Rijn extra zoet water. Hoogheemraadschap de Stichting Rijnlanden zet deze maatregel in om de droogte en verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Hoewel het langs de Rijnkade in Bodegraven verboden is om daar te zwemmen, wordt hier door het hete weer vooral door jongelui veel gebruik van gemaakt. Door de sterkere stroming is zwemmen in de Oude Rijn dan ook extra gevaarlijk.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte op de wegen in onze regio neemt wat af. 80 kilometer files er nog over van deze toch wat drukke avondspits. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. 16 kilometer file vanaf Den Haag-Zuid rijdt het langzaam. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Kwartiertje extra ook nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat de file bij Moordrecht en is 8 kilometer. Ook de andere kant op een kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Altijd nog een kwartiertje extra bij de Leimuiderbrug. Daar is de weg dicht na een ongeluk. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan den IJssel. Vanaf Nieuwekerk aan den IJssel rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Nachtvlinders kijken aan de Oude Rijn. Op zaterdagavond 4 juli van 10 uur tot 11:30. In het groene hart van Nederland, bij theetuin De Koffietuin, ontdek je de mysterieuze wereld van nachtvlinders. Ze komen af op bloemen die 's avonds bloeien. Maar geen zorgen, er is een lokmiddel om ze extra aan te trekken. Met lampen op verschillende plekken kun je ze van dichtbij bewonderen. Kom naar theetuin De Koffietuin, Weipoort 12 in Nieuwerbrug aan de Rijn, om 8 uur. Aanmelden is verplicht. Kijk voor meer info op ivn.nl. Zwemvierdaagse bij de FUT, van 29 juni tot en met 3 juli. Doe mee, of je nu een sportieve uitdaging zoekt of gewoon lekker baantjes wilt trekken. Verdien jouw zwemvierdaagse medaille en steun Zwembad de FUT. Tijdens deze week krijgen zwemmers voorrang in het bad. Andere zwemmers kunnen gelimiteerd terecht. Zwemvierdaagse kaarten zijn te koop bij de kassa van 28 juni tot 1 juli. Voor abonnementhouders €6 en voor anderen €17,50, inclusief entree voor de 4 dagen. Iedereen met een zwemdiploma mag meedoen. Zwemtijden zijn dagelijks van 7 tot 10 en van 15 tot 20. Zorg dat je op tijd bent. Maak jouw zomer sportief. Van 29 juni tot 3 juli.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij. BR6.
3: Dit zijn
4: Bas en Piet.
5: Dit zijn
3: de muziekexperts. Presenteert de discografie van
5: 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
3: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet. Live op BR6.
5: Deze uitzending, de discografie van
4: Sir

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn de discografie van 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
2: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet.
1: Deze uitzending, de discografie van...
3: Een hartelijk goedenavond, welkom weer bij uw eigenste muziekexperts. Alhoewel, vanavond is het weer tijd voor onze maandelijkse spin-off, de discografie van. En zoals altijd weer live op BR6. In deze uitzending zetten we niet zomaar iemand in de spotlight. Vanavond is dat een van de grootste namen uit de popgeschiedenis, namelijk Sir Paul McCartney. Natuurlijk kennen we hem als Beatle, als de man achter melodieën die inmiddels bijna in het collectieve geheugen wonen. Maar Paul McCartney is veel meer dan alleen zijn Beatles verleden. Na de Beatles bouwde hij met Wings aan een nieuw hoofdstuk, schreef hij filmthema's, werkte hij samen met wereldsterren, dook hij terug in oude rock'n'roll, maakt hij intieme standaards en blijft hij ook nu nog nieuwe muziek uitbrengen. Vanavond hoor je daarom een breed beeld van zijn werk, solo, met Wings, met Michael Jackson, met de Beatles en met nummers uit verschillende periodes van zijn lange carrière. Paul McCartney dus! Ja, en dan begonnen we modern en energiek met Save Us, de opener van het album, nieuw uitgebracht op 14 oktober 2013. Het nummer is geschreven door Paul McCartney en Paul Epworth en werd ook door Epworth geproduceerd. Officiële McCartney-bronnen beschrijven nieuw als een multi-producer album, maar bij dit nummer is de toewijzing helder. Het kwam uit McCartney's eerste samenwerking met Epworth. Een exacte track-opname-datum is niet publiek gespecificeerd, maar McCartney vertelde op zijn officiële site dat het nummer ontstond in Epworth's kleine studio in Londen, waar ze eerst gingen jammen en binnen ongeveer 20 minuten al de riff voor het lied hadden. Dit maakte Save Us meteen ook een mooie anekdote. Het was niet alleen de albumopener, maar volgens McCartney ook het eerste nummer dat uit die sessies voortkwam. Het kreeg een aparte grote UK, US en L hitnotering als standalone track, maar McCartney debuteerde het live op 21 september 2013 op het iHeart Radio Music Festival. En een live versie uit Tokyo Dome verscheen later op de New Collector's Edition van 27 oktober 2014. Het is maar dat je het weet. Paul

Dit is de discografie van met Paul McCartney op zijn hoopvolle, melodieuze en zonnige kant. Ja, dit was Hope of Deliverance, eerst uitgebracht als single op 28 december 1992, vooruitlopend op het album Off the Ground dat volgde op 2 februari 1993. Het nummer is geschreven door Paul McCartney en geproduceerd door McCartney en Julian Medelson. Officiële credits noemen Hill Mill als thuishaven van de Off the Ground sessies. Gespecialiseerde sessiebronnen bevestigen dat de karakteristieke Latin percussie van het nummer via een overdub sessie op 17 juli 1992 werd toegevoegd. In de hitlijsten deed het nummer het stevig, nummer 18 in het Verenigd Koninkrijk, nummer 83 op de Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 9 in Nederland. Voor radio is de context heel bruikbaar. Dit was de leidende single van een album waarop McCartney bewust met zijn toenmalige liveband werkte. Een mooi productiedetail is juist die percussie. Op de officiële albumcredits staan voor track 3 extra percussionisten vermeld, wat goed verklaart waarom het nummer dat open ritmische karakter kreeg. Later bleef het niet bij de studio-opname. Een live versie verscheen op Paul is Live, waar het nummer als Live in New York is opgenomen.

Dit is de discografie van en Paul McCartney duikt hier terug naar de rauwe rock'n'roll van zijn jeugd. Dit was No Other Baby, afkomstig van Run Devil Run. Het album verscheen op 4 oktober 1999. De single volgde officieel op 24 oktober 1999. McCartney nam het nummer op als cover van een lied van Dickie Bishop en Bob Watson. Oorspronkelijk vastgelegd in 1957 door Dickie en his sidekicks. McCartney's versie werd geproduceerd door Paul McCartney en Chris Thomas en werd opgenomen op 5 maart 1999 in Studio 2 van Abbey Road. In het Verenigd Koninkrijk haalde single nummer 42. In de geraadpleegde officiële UK, US, NL overzichten is geen vergelijkbare US of NL hitnotering bevestigd. De context is belangrijk. Run Devil Run was McCartney's bewuste terugkeer naar de rock'n'roll van zijn jeugd. Een project waarover hij op zijn officiële site ook zei dat hij het na Linda's overlijden zag als een manier om weer naar zijn muzikale wortels te gaan. Een sterk productiedetail hier is de bezetting. David Gilmour speelt gitaar en backing vocals op de opname. Wie over de geschiedenis van het lied iets extra's wil zeggen, voor McCartney waren er al bekende vroege versies van The Vipers en Bobby Helms.

Je luistert naar de discografie van met deze maand Paul McCartney. In een emotionelere en scherpere samenwerking met Elvis Costello. Dit was The Lovers That Never Were, uitgebracht op Off The Ground op 2 februari 1993. Het nummer is geschreven door Paul McCartney en Declan McManus, beter bekend als Elvis Costello, en werd geproduceerd door McCartney en Julian Mendelssohn. Officiële Off The Ground credits bevestigen dat het een van de Costello-samenwerkingen op dat album is. Aanvullende trackbronnen plaatsen de opname in de sessieperiode van 9 december 1991 tot juli 1992. Het nummer kwam niet uit als grote hitsingle in het Verenigd Koninkrijk, de Amerika of Nederland, maar het heeft wel een sterke ontstaansgeschiedenis. Voor de heruitgave van Flowers in the Dirt in 2017 gaf McCartney zelf op zijn officiële site aan dat hij met Costello weer het oude, directe schrijversmodel zocht. Twee akoestische gitaren tegenover elkaar, zoals hij dat vroeger met Lennon kende. Dat maakt dit een duidelijkste brugge tussen McCartney's jaren 80 samenwerking met Costello en zijn jaren 90 solowerk. Een later belangrijk hoofdstuk is dat zowel de originele demo als de 1988 demo van het lied officieel verschenen op 24 maart 2017 op Flowers in the Dirt Archive Collection.

McCartney, die thuis nog altijd nieuwe popmuziek blijft bouwen. Dit was Find My Way van McCartney 3, officieel uitgebracht op 18 december 2020. Het nummer is volledig geschreven en geproduceerd door Paul McCartney zelf. Officiële McCartney-bronnen plaatsen de opname in Sussex tijdens de Rockdown-periode van 2020. Het was onderdeel van een thuisgemaakt echt solo-album waarop Paul het meeste zelf inspeelde. Opvallend detail uit de officiële trackpagina. Ondanks radio airplay, een videoclip en later zelfs een Grammy-nominatie voor Best Rock Song bij de editie van 2022, werd Find My Way volgens McCartney's eigen site technisch gezien niet als formele single uitgebracht. Dat maakt het een bijzondere moderne McCartney-track. Veel zichtbaarheid, maar niet via het klassieke singlepad. Voor een radiotekst is de oorsprong mooi compact. McCartney vertelde in interviews rond het album dat het idee begon toen hij in de auto een beat hoorde en daar spontaan overheen begon te zingen. Thuis werkte hij het verder uit. De eerste videoclip, uitgebracht bij het album, werd geregisseerd door Roman Coppola en gebruikte 46 camera's om Paul op alle instrumenten tegelijk in beeld te brengen. Hallo hé. Later kreeg het nummer een nieuwe gedaante als Find My Way Feedback op McCartney 3 Imagined. Verschenen op 16 april 2021 met een aparte video op 21 juli 2021.

luistert naar het tweede deel van de discografie van. Vanavond staan we stil bij het muzikale oeuvre van Paul McCartney. En bij Paul McCartney hoort natuurlijk ook dat onvergetelijke Beatles hoofdstuk. Ja, dat was The Beatles met Hey Jude, uitgebracht in augustus 1968. Het nummer werd geschreven door Paul McCartney, al staat het officieel op naam van Lennon McCartney. Paul schreef het oorspronkelijk als Hey Jules, bedoeld als troost voor Julian Lennon, de jonge zoon van John en Cynthia, in de periode dat hun huwelijk stuk liep. De titel werd later Hey Jude, omdat het beter zong. Het werd de eerste Beatles-single op Apple Records met Revolution op de B-kant. Opvallend was vooral de lengte. Ruim 7 minuten. Veel te lang voor een single, zou je denken. Maar Hey Jude bewees het tegendeel. In Engeland stond het 2 weken op nummer 1. In Amerika 9 weken en ook in Nederland haalde het de eerste plaats. Een kleine anekdote. Paul twijfelde aan de regel, the movement you need is on your shoulder. Maar John Lennon vond juist dat die moest blijven. En zo bleef een bijna geschrapte zin onderdeel van een van de bekendste meezingers uit de popgeschiedenis.

Dit is de discografie van, en hier hoor je Paul McCartney naast een andere absolute wereldster uit de popmuziek. Ja, dat was Paul McCartney samen met Michael Jackson met CCC uit 1983. Het nummer verscheen op Paul's album Pipes of Peace, maar werd al eerder opgenomen in de periode rond Tug of War. Daardoor kwam deze samenwerking eigenlijk voor The Girl Is Mine, ook al hoorde het publiek die andere duet eerst. Het nummer werd geschreven door Paul McCartney en Michael Jackson, geproduceerd door George Martin en groeide uit tot een wereldhit. In Amerika haalde CCC de eerste plaats en in Engeland kwam het tot een nummer 2. Een opvallend verhaal rond deze samenwerking. Paul vertelde Michael destijds veel over muziekrechten en publishing. Niet veel later kocht Michael Jackson de ATV-catalogus waar ook veel Beatles-rechten in zaten. Dus achter dit vrolijke popduet zat later nog een flinke zakelijke schaduw. Maar muzikaal blijft het vooral. 2 popiconen, 1 soepel refrein en

discografie van een spin-off van de Muziekexperts. Deze maand met Paul McCartney en voor nu ook Wings. Op volle kracht, stevig, speels en energiek. Dat was Paul McCartney en Wings met Yet. Afkomstig van het album Band on the Run uit 1973. Dat album werd een van de grootste successen uit Pauls periode na de Beatles. En Jet was een van de nummers die liet horen dat Wings veel meer was dan alleen de band van die ex-Beatle. De titel heeft een typisch McCartney-verhaal. Lange tijd werd gezegd dat Jet de naam was van een zwarte labrador van Paul. Later vertelde hij ook dat Jet de naam was van een pony die hij had. Helemaal precies verklaren deed hij de tekst nooit en misschien is dat juist de charme. Het nummer klinkt groter dan de betekenis die je eraan probeert vast te pinnen. Jet is strak, energiek en vol drive. Een echte Wings rocker met Paul duidelijk voorop. Melodie, kracht en speelsheid in één nummer.

de discografie van. Een uitzending in het teken van Paul McCartney. En die verhuilt hier de popsong even voor grote filmspektakel. Paul McCartney en Wings met Live and Die. Het titelnummer van de James Bond film uit 1973. Paul schreef het samen met Linda McCartney en voor de productie werkt hij opnieuw samen met George Martin. De man die natuurlijk ook zo belangrijk was geweest in de Beatles jaren. Het nummer past perfect bij Bond. Rustig en dreigend aan het begin, daarna groots, explosief en filmisch. Geen standaard popsingle dus, maar bijna een complete actiescène in 3 minuten tijd. Live and Let Die werd genomineerd voor een Oscar en groeide uit tot een van de bekendste Bond-thema's ooit. In 1991 maakte Guns N' Roses er een harde rockcover van, waardoor een nieuwe generatie het nummer leerde kennen. Paul vertelde later dat hij het mooi vond dat zij het deden, al moesten zijn kinderen op school uitleggen dat hun vader het origineel had geschreven.

0: zaal.
1: Dit is de discografie van deze maand in het teken van Paul McCartney. En met dit nummer willen we eigenlijk laten horen dat Paul nog steeds hele sterke muziek kan maken. Paul McCartney dus met Down South, afkomstig van zijn nieuwste album The Boys of Dungeon Lane uit 2026. Op het album kijkt Paul nadrukkelijk terug naar zijn jeugd, zijn afkomst en de jaren voor de wereldfaam. Down South is een van die nummers waarin je niet de stadionster hoort, maar de jonge Paul onderweg, zoekend met een gitaar in de buurt en de toekomst nog helemaal open. Het lied verwijst naar herinneringen aan het hitchhiken met George Harrison nog voordat de Beatles de wereld zouden veranderen. Dat maakt Down South bijzonder. Niet omdat het een grote hitmachine is als Jet of Live and Die, maar omdat het voelt als een oude foto die ineens begint te zingen. Paul kijkt terug, maar niet zwaar. Meer met warmte, vriendschap en het besef dat sommige reizen pas later hun echte betekenis krijgen.

0: sweet mister in between.
1: Ja, en met al deze nummers van Sir Paul McCartney zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de discografie van de spin-off van de muziekexperts live op BR6. We hoorden Paul als soloartiest, als Beatle, als lid van Wings, als duetpartner van Michael Jackson, als schrijver van een James Bond thema en als muzikant die ook op latere leeftijd bleef zoeken naar nieuwe vormen en oude inspiratiebronnen. Dank voor het luisteren naar deze 5e aflevering van de discografie van. Meer informatie over de muziekexperts, eerdere uitzendingen, playlists, fragmenten en alles rondom het programma en ook deze spin-off vind je op demuziekexperts.nl. Volgende week zijn we weer met een reguliere uitzending van de muziekexperts. Dan is ook Piet weer terug en hoor je ons zoals vertrouwd op dinsdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur. De volgende aflevering van de discografie van is op 28 juli. En wie er dan in de spotlight staat, dat houden we nog heel even geheim. Dat zeggen we in de uitzending van de muziekexperts voor de uitzending van de discografie. Dus de week voor 28 juli. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En blijf vooral genieten van muziek met een verhaal.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kon naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Hallo, met Kees.
13: Truus hier, hoe gaat het?
12: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
14: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
15: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van PRO tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van PRO.
2: Wij hebben wel gezegd als PRO, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
12: hi, goedemorgen.
11: Welkom.
12: Dank u wel.
11: Hoe zit jij er nu bij?
12: Hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
11: Best moe.
12: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
11: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
12: Klopt.
11: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
12: Ja.
11: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
12: Dat is het belangrijkste.
11: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
12: Tuurlijk.
11: Korte intro. Geboren in?
12: Den Haag.
11: Den Haag. Je zat op school?
12: Op het Schatteiland hier in Gouda.
11: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
12: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder daarin.
11: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
12: Een thuis geworden, ja.
11: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
12: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
11: En welke buurt ben je opgegroeid?
12: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
11: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
12: Dat sowieso.
11: Ja, nieuwsgierig.
12: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
11: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
12: Ik heb een zusje en een broertje.
11: Dus
12: ja,
11: je bent de oudste?
12: Ik ben de eerste, ja.
11: En hobby's?
12: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
11: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
12: niet over
11: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
12: of
11: voren,
12: de degen, of
11: de floret naar voren en steken maar?
12: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
11: Oh,
12: dus
11: ja.
12: Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
11: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
12: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
11: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat... Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. En mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog Welland College.
0: Ah.
1: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat pedagogiek is, ja. Natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt, lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, dit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds onzeker. Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat. Denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen. Wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan, dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of
1: ja.
0: bij te draaien. Of,
1: maar dat is het mooie aan een gesprek.

0: voelen, anders, andere religie. Ik bedoel, ik...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met... Nee,
1: ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten... Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Jaar 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, jaar 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie.
1: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... we moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders, immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem? Mm-hmm. dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog... Kom,
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, sorry, ik zat even bij het Stadhuis.
1: Het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja, ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: grapje.
1: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: Politiek debatje. Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxer voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteld over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven! Hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fashir in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0.